Op het zien we weten vrij. We zo in met de zees, we zo in met die menen. De meer missie je weten vrij. Vrij die dag even, zijn niet zo beetje zo bleef. Op het zien we weten vrij.

0: blijven, yeah.
1: En de langzaamheid ook meer voor je immer gleich tönende playlist. Dan lossen SRF Virus entdeckend hits vom Ohren und het zo neues Futter für eure Ohren.